Kijk hoe dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakt. Te veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.

Schrijven op die YouTube beats, gedownload op cd's, gekerfd. Een studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op, wiet Breda en hash maar ook. Ik zie nog waar de banken stonden, frankenmonden, farse honden. Uren in de nacht tot morgen, leren jacka's, zwarte Jordans. Skip de school om niks te doen.

0: Status nu maar richten op een ander, dat verbindt. En vandaar dat het altijd start is.
1: Tout seul on va toujours plus vite. Mais ensemble on...

wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lotto en geen speelhal. Gaan we wachten tot dat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Bouw we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe face de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op één hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Tackle of we dansen om het in een hoge stoel.

Begon te rappen op het basketveld. Stappen werden snel gezet. Geschreven op die YouTube beats. Gedownload op cd's, gekerfd. De studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op. Wiet Breda en hash maar ook. Ik zie nog waar de banken stonden. Frankenmonden, farse honden. Uren in de nacht tot morgen. Leren Jacka's, zwarte Jordans. Skip de school om niks te doen.